0: hier een defibrillator of nee? Want god man, een jeetje.
1: Also ich verstehe nur einen Defibrillator.